Ja, Ilse hier, die Nederlandse slagerin aus dem Koninkrijk der Nederlanden. Jedes donderdag ben ik op 10 uur in Bermuda Dreieck in Centro Comercial Cita Playa de Inglés. Lust auf einen schönen Abend? Kom eens hier voorbij. Liebe Grüße!